0: Yo, Katrina and the Waves. Are we walking on sunshine? Maybe I should have played that song earlier on in the week. I don't always get to decide what's in my playlist. It was very sunny, very nice. The weather has changed. We'll be bringing in a weather update for you after the Afrikaans news at 7 o'clock. But right now, we're crossing over to Mario with your morning traffic report.
1: Yeah, Lynn, a very good morning to you. Yeah, Lynn, the off-ramp from the R102 to Gwanongaba in Mossel Bay vicinity. We got an accident early this morning, two vehicles involved, no injuries. So we urge our motorists to approach that intersection with caution this morning. Then a stationary vehicle in Eisner in the N2 Neckies, which is causing obstruction inbound as well as outbound. Dan die afrit na Nelson Mandela Universiteit is die pad borde, gesluit borde, wat daar aandui dat die pad gesluit is in die rigting daarvan die 7 passes, word soms veronagtsaam en voertuie beweeg daar, en dit is baie gevaarlike aksies wat uitgevoer word, want jy moet uit die aard van die saak weer terugdraai en wat gevaarlike aksies daar stel. So is vooral met die motoriste om die borde daar te gehoorsaam. Dan op die hoeke van St. Mary's en Beerstrate, weet ons, dit is een belangrike toegangsroute en baie besig ook daar vooral spitsverkeer. So het graag ons motoriste om die handseine van die pindingsbeamtes daar te gehoorsaam. Wat ons binnenstedelike hoofpaaie betref in Nelson Mandela Boulevard, het ons druk verkeer met buffer tot buffer situasies. P.W. Botha Boulevard op die uitkijk wees vir die voetgangers daar in die metro gronde, nieuwe uitbreiding daar, waar die paaie kruis tussen Nelson Mandela Boulevard sowel as Randstrate, uiters gevaarlik, soos vooral met die motoriste om die uitkijk te wees, en terselfde tyd die voetgangers te vra om nie daar te kruis nie. Dan Louis Fourie, buffer tot buffer situasies weer, soos vooral met die motoriste om hulle volgafstande te handhaaf. Vanoggend ervaar ons weer feitlik stilstaande verkeer daar in Caymans inkomend, sowel as uitgaande. Ja, Lynn, any other traffic-related matters to be forwarded to traffico@edenfm.co.za. I'm Mario Givelaar with a regional traffic report for Eden FM, your voice in paradise. Lynn, yeah, to our women, the most important thing involved

Oorring se twee groot hoërskole, Morrisdeer en Preston Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Preston. En kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspelle vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool. Een skool, een droom, een gees.

0: Hallo Jolien, ik wil net wat Janine, Anthea en Verschuilen Abrams en Bella Rosa single 85 zeggen. Dat ik is bij je lief hulle. En dat komt van Beverly Abrams. Hallo mami, dank je Jolien.
1: Goeiemorgen Jolien, ik hoop jy lekker slaap, het was ek koud laas nachtie. Jolien, ik wil net sê baie dankie vir Tessel en Jefta. Ons noem ons sommer Boetie Boet. Baie dankie vir wat hy gedoen het hier in my huis. En dan wil ek net sê vir Dylan, sy kranslegging is volgende woensdag in die Prilstraat. Ik weet nog hoe laat, ek sal weer laat weet, een mooie en twier, een mooie en een lieve dag, vir allemaal wat my stem kan hoor, jou familie, my familie, allemaal sy familie, my Eden maatjes, een mooie en een lieve dag, baie klompe liefde julle eie aan die poppie.
2: Goeiemorgen Jolien, Eden FM. Ek het twee versoekies vanoggend. Eerste ene is, geluk met my kleinseun se verjaarsdag, Joshua Simon, en sy matriek afskeid vandag. Tweedens, ons ou mense oor 70, lyks mos daai suurlemoen, poedings en so aan, alles wat met suurlemoen gepaard kan, is baie gesond. Sal jy asseblief jou recepie, jou eie recepie vir my stuur. Baie dankie en Edwin 13. Bye.

0: Bosselbay or Riversdale or Oudtshoorn, you can contact the INFM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette, 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number, 083-967-3172, 083-967-3172, or talk to Auntie Molly on 0633-152-384, 0633-152-384, or 073-618-6913, 073-618-6913. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AKS Vrouvereniging om 6:30. Bijeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie bijeenkomst of gemeenskapscentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship die oefensessie om 6:30, vrijdag hier bijeenkomst om 6:30 en zondag 8:00 die eredienst om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Voor navraag maak contact met sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Satra lekker boerewoswolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
1: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie. Teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-097 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
3: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the community diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was the Eden FM gemeenskap.org and in kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dag tot vol gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en half vijf die middag by 0-4-4-4-5-0-8-5.

0: Daar sê welkom terug, sterkte aan die Saal familie met Pastor Saal se afsterwe. God bly ons trooster van Pastor Malcolm en kerk in aksie in Mossel Bay. En dan het ek nog twee stemnotas, kom ons luister gauw.
1: Birthday en voorspoed en sterkte moet hulle pad voor en toe. En dan wil ek mama Dina groet en Antie Millie, Mina Conradi, Elise van Dijsseldorp en sommer allemaal wat my ken word gegroet en dit kom met liefde van Antie Janet. Dan mooi dag verder. Ja maar Jolien, die voorste gedeelte wat nou nie so mooi uitgekom het, dat is happy late birthday to Dorinji.
0: Sy alles reg aan die Janetta, al die pad vanaf Oudsel. So ja, dis my story vir vandag. Ek moet uit hierso, DJ Sebastian is volgende aan die beurt. Ek is 12:02 saam met u vandag van my kant af. Tot morgen, mooi bly in morgen, sy rechtstreeks vanaf George, jylle. So, ja.

0: Ja, kom ons verlustig ons in hom en hy sal ons gee al die begeertes van ons hart. Hartlik goeiemiddag hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. My naam is Paul Amas en...
1: My naam is Babelicious.
0: ek wil nou die man voorgestel het. Die man van het net zo in mijn mond het. Wie, hoe zijn mensen altijd? Ik ben slecht geworden. Babel, hartelijk goeiemiddag, welkom.
1: Goeiemiddag Paul en Goeiemiddag daar in die familie.
0: Ach man, dat is lekker. Is lekker om jou hier te heen. Dit is nie vrijdag hier, laat ons gewoon dit ook net...
1: Ja, asjeblief mense, ja. Is donderdag.
0: Ja, dat is donderdag, babes. Een lekker propvol donderdag. Hoe is die weer hier buiten, babes? Jy was nou laatste nog buiten, hoe is die weer?
1: Baie cool, jy weet ons. Ja, as kijk eens, as hou babbel hoe hier kom, is het altijd cool. Ons hou die hitte weg.
0: Babes, ons moet ons verlustig en omneen, en hy sal ons gee die begeertes van ons hart.
1: Ja, nee, amen to that.
0: Amen to that. Dat is hartelijk goeiemiddag in de film. Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, maar het gaat lekker aan jou te
0: doen. Hé, mama Dijne.
2: Voor babbels is ook aan voor babbels. Ja, maar dankie voor het prachtige koortje. O, zo moet me keer. Ik wil jullie er wel uitkomen voor.
0: Amen.
2: Ja, dankie man. O, voor die prachtige aanleiding. Ja, goeiemiddag, mama Dijne, man. Dus. En je bent lekker, je mosel bij. Lekker.
0: Stier vanuit de post.
2: Dankie voor die woordvrouw aan. Jullie twee keer met zoekje zo mooi huis toe gaan. Bye-bye.
0: Bye-bye. Onze eie mama Dijne. Uit die zoonkamer.
1: Ja, Paula, ja, is lekker nat om ons erbij.
0: Lekker. Ons het nou een rechtstreekse weervoorspelling gekregen.
1: Ja, vanuit ons erbij.
0: En mama Dijna is een groot voor, sy sal jullie eens vertellen. So ja, hou je maar droog, blij die reen het alsjeblief toch. Babbels, ik praat met jou ook, nee, as die druppels dalk hier in die kant gaan val, op onze ouderdom moet ons nie meer nat heen, die Babbels.
1: Meneer, daar is net een oplossing.
0: Wat is dit?
1: Blij en huisig.
0: Maak een vier.
1: Ja. Maak jou warm.
0: Babbes. Die maak ze maar aan goed wakker. Kom eens bij wat we tegen ons is nou weer terug. Blij en raak, blij en geskakeld. Is Paula en Babbels hier op jou nummer 1 draadloos. Hier in FM. Jou prachtige stem in die paradijs. Ons keer samen met u tot en met 6 uur.
3: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
4: As jy van oudsoren en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
5: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.

0: Dink gou skinner van Bubbles. Weet jy, Bubbles maak dit altyd vir my maklik in die ateljee nie, nie. Want soos in die advertensies nog gespeel, dus Bubbles gou besig met sy eie goed en nou het ek ons nou nodig, nou, ons moet nou weer opklim op die lig op, nou moet ek sê, kom, Bubbles, kom. Sien jy daar, wat iemand moet soebat, oeh, mense, hulle weet nie waar die gaan ek. Maar ek hou wel van, ek hou wel van. Is lekker vir my om Bubbles te soebat.
1: Ja, nou, jy nou cool.
0: Hey, kom ons gaan waslapie land toe, my boete. Kom ons gaan waslapie land toe. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, meneer Paul. Ek is ingeskakel. Uit die koel moest wel baie lekker gereen, maar is nou weer een beetje verbui. Maar ons gaan aan. Sê vir die heren, dankie vir alles wat hy vir ons gee. Denk jy nou weer een beetje nat, lekker water die ze krijg, maar ek is ingeskakel, meneer Paul. Dankie vir jou mooi program, hoor. Dankie vir elke dag sy prachtige bemoedig aan ons waardeer dit, hoor. Bye-bye, Mama Dina.
0: Ja, sê Mama Dina. Bye. Sê wat Mama Dina gedoen, hè? Jy gesê wat Mama Dina. Mm. Mama Dina het hy ene ingestuur, 2 minute oor 3. Toe jy moest nog geen tak gebruik, sê jy, toe weet, luisteraars moest nog geen... van die Bubbles wat ook hier is, sê. En toe bel Mama Dina, sê.
1: Ja. Ja. Ja, oké. Okay,
0: net om vir jou ook te groet, Bubbles. Is dat nog nie prachtig?
3: Ah, sê, ja, daar het die volgende alweer.
0: Daar het die volgende alweer, ja. Pieter Defem, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, meneer.
0: Goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, meneer Bubbles.
1: Goeiemiddag, hoe gaan het?
4: Heel gedra, baie dankie. Net dankbaar moet jy met mekaar gaan praat hier in de nare van onze grootmeester.
0: Amen.
4: Ja, dankbaar. Ik wil ook wat jullie doen. Ik wil veel gewaardeer, meneer, hoor. Hij dat is voor die liefde. Net hij lach ik met haar toekom. Maak voor mij opgewonden.
0: Amen. Baie
4: dankie daarvoor.
0: Wow, dat is een groot plezier.
4: Ja, meneer. Ik heb een zuster wat verjaardag. En ik wil bestaan daar nog vele dagen iets vragen om ons van Mama Maria, als haar naam.
0: Ja.
4: Ik heb beide haar, en de algemeen van al mijn zusters, want dan hebben we de jaren nog iets gesproken, maar nog één broer. Alle dagen om te vragen van goeiemiddag voor al die vrienden van jullie, met de predikers. Ik
0: ken
4: die drie
1: keer
4: een
0: gezinne
4: dag. Baie,
0: ja.
4: Baie dankie.
0: Daar sê.
1: Nou sê.
0: Baie dankie.
4: Mooi blij. Goed, baie dankie meneer.
0: Bye. Ja, Bubbles, ek kan hier aan weer verder praat oor dit wat nou net gebeur het. In die oproep, ne? Ek denk wat ons nou van die lichaam
1: oorgepraat
0: het, ne?
1: Ja. Is wonderlik, is wonderlik, nee.
0: Is wonderlik, ja.
1: Hoe werk jy meester?
0: Hoe werk jy meester? Hartelijk goeiemiddag.
2: Middag, hoor, het aan die arme, maak het aan vandag, hoor. Aan die andere leer luisteren, jou muziek, ek gaan maak vandag, hoor. Oké, ek een dag verder.
0: Dankie, aan die arme. En dan laat weet, Mr. Mario Gievelaar, hy laat weet van een ongeluk wat plaasgevind het in die oude Nikwa Passa voertuig wat daar omgeslaan het. Daar is lichte beserings opgedoen. En huidiglik is daar stoprybeheer wat opgestel is. So asseblief toch, indien u in die richting George of Oudtshoorn is, in die auto nie wat pas, het daar ongeluk plaasgevind. So wees asseblief versigtig en bestuur versigtig. Goeiemiddag, my brothers Paula Hobbs, Bubblegum en die Eden FM familie. Ekke Vlooi is ingeskakel en hoi sommer alles in die lig en deur die lig, ja. Dis wat vloei sê, Bubbles.
1: Alles in die lig.
0: Alles in die lig, ja. Kom ons oorweeg na die burgemeesteres van Volmoed.
1: Okay.
0: En dit is niemand anders as Katrina. Hartelijk goeiemiddag, Katrina.
5: Goeiemiddag, Mr. Paul, en goeiemiddag, Bubbles.
1: Goeiemiddag.
5: Ek is by die huis. Groete vir al die maatjies. Almal moet een baie mooie en gesiende dag hê. Julle twee moet ook een mooie dag hê daar in die atelier. Ek kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Dis lekker bewolk by ons, Mr. Paul. Mooi daar.
0: Asse,
1: bye-bye.
0: Baie dankie, Katrina. En dan, Bubbles.
1: Ja?
0: Die Jolande. Anne, ene, jong. Awee, Paula en Bubbles. My oore was nou gespits toe ek hoor. Paula, jy weet boos. Ek gaan nou of jy gaan ek so sê. Toe ek hoor die ek van Mama Dina.
1: Oh,
0: wees. Ja, dit is Bubbles. Ek herhaal Bubbles. Hartelijk goeiemiddag, Irene F. Welkom by die drive. Hier is Tindo Lux, Vura Moyo. Bubbles, van die ene.
1: Jy ook, Paul, ene, al die Irene familie. Ja, nee, ek gaan ons.
0: Ek gaan ons weer met daai.

0: What an inspirational song. Babalisas, waar jy diene gaan uit, hulle weet ek nie my boeta, maar ek wil veel baie dankie sê.
1: It's altijd my pleasure, man.
0: Ja, dat is net wat een man nodig het om die ou levensjaar af te sluit, ne?
1: Ja, ja. Absoluut, oh. Absoluut, Paul.
0: Baie dankie, my boeta, man. Oh. His goodness and mercy follows me.

0: Oh, he restores my soul. Bubbles. Wie ek het gister, toe deel ek saam met die luisteraars, nee, die foto wat ek ook vir jou gewys het, van Ashraf Mohammed, en onze ander vriend, Mr. Jacobs. Jacobs wat alle tweede hartoortplanting gehad het, en Ashraf Mohammed wat letterlijk met iemand anders se longe nou leef. En dit het my net weer by die punt gebring, want dat ons het die Here nodig, my boete.
1: Paul, ons is niks, absoluut niks, sonder God.
0: Amen. Jesus.
1: He restores my soul.
0: He restores my soul. Thank you, Babas. The time exactly 4:30 p.m. here is in Azugulwa, with your headlines in Isikosa.

0: Ja, tot goeiemiddag, dit is Diana Ross met I'm Coming Out, en as ek het direct vertaal in Afrikaans, dan is het uitstiek is die myn ding. Ja, tot goeiemiddag, Rodney Warren geluid.
1: Hi Paul, beteken dat jy klim uit die kas uit nie.
0: Hoe gaan dit, Rodney?
1: Dit gaan goed, dankie, jou kind.
0: Lekker man, lekker, prachtig, lekker. Oh, prachtig. Weet jy wat, nee, elke keer as jy van my kom besoek, nee, by Eden FM, nee, dan kom jy saam met prachtige dames hier aan. Dankie Rodney man, weet jy, Jy lig my levels, wat ek moet dit jou sê.
1: Paulus gaan in verkeerde intenties sê, ek kom sel die girls voor in die publiek, asseblief.
0: Nee, maar ek voel goed, ek voel baie, baie dankie. Goed om hulle en vir jou in onze teenwoordigheid te. Rodney, Augustus maand het aangebreek.
1: Oh, oh Lord have mercy. No more turning back. The countdown has begun. Voor ochtend toe ek die datum kyk en ja. Ek sê vir myself, ek gaan rechtig hier op Facebook nog countdown sit, my nerves is klaar. Ja. Ja, 28 Augustus, mis voel vir jou oudsoon, maar nog soveel goed wat moet gebeur voor die finale. Ja. Bijvoorbeeld, ek het een melding gedoen en ek het nou besluit elke girl moet een sash kry. So ons het een fondsinsamelingsdans by Club Warehouse Mode aand, waar die girls hulle sashes gaan ontvang, as ook een meet and greet en hulle supporters kan uitkom en hulle kom ontmoet en voetjes neem.
0: Lekker man, lekker. Yes. So gepraat van die girls, kom ons ontmoet die girls. Ek denk vir een leidende ronde kan julle die sjaaf net eerst bekendstel aan die prachtige luisteraars van Eden FM.
2: Goeiemiddag luisteraars, ek is Kayla Delpoort en ek is van Oudsoring, 32 jaar oud en baie excited om deel te wees van Miss Volfige Oudsoring 2026.
0: Daar is hy lekker, Kayla. Welkom, welkom, welkom.
3: Goeiemiddag, luisteraars. Ek is Elzijn Daniela Pril, 'n 34-jarige jong dame, woonagtig in Oudsoring. En

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: As jy dalk wonder waaroor die opgewondenheid gaan, hou jou oor by die radio, dit gaan hier oor.
2: Se twee groot hoërskole, Morrester en Brixton Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Brixton. En kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspanne vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool, een skool, een droom, een gees.
1: So ja, daar het jy dit nou. Dit is 'n groot derby wat hierdie komende Saterdag gaan plaasvind in Oudtshoorn. Brixton versus Morrester. En ek is nou bevoorreg om hierby drive te hê, die afrigter van die onder 19 span van Morrester as ook die kaptein van die onder 19. Meneer, hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive.
3: Hi, baie dankie.
4: Baie dankie, Morrester, ons is baie bevoorreg om hier te wees.
1: Daar is hy, dat is die kaptein wat daar praat. Ek dink, miskien moet julle net vir die luisteraars sê wie julle is.
3: Hi, goeiemiddag, luisteraars. My naam is meneer Welkom en ek is tans die onder 19 afrigter van Hoërskool Morrester.
1: Daar is hy, Mr. Welkom. Net so bykie nader aan die microfoon, daar sê. En dan het ons ook die kaptein, by name?
4: Goeiemiddag, luisteraars, ek is Rane Rousseau, by Hoërskool Morrester, ek is onder 19
1: kaptein. Daar sê, Mr. Welkom en Mr. Rousseau, daar sê. Mr. Rousseau, kom ek begin gewoon by jou, nee. Ek het nou, het ek een ding hier gespeel, man, met die naam van Skierom. Nou, is dit die type van muziek wat die onder 19 span aan die gang krijg?
4: Ek sal so sê, nee, maar dat is waar die mannen luister aan die onder 19 span.
1: Ja.
4: Ja, maar ons is meer voor... Meestal groot muziek meestal.
1: Daar sê. Coach, dat is een groote wat lee en wacht. Brixton versus Morrester. Mensen krijg nie makkelijk groter as die nie. Hoe gaan het daar in die kamp?
3: Ja, nee, die gemoedere loop een beetje hoog. Kijk, een derby, daar raak die mensen maar een beetje zenuwachtig.
1: Ja.
3: Maar ons is kalm en is ons goed voorbereid. Die week so ek neem aan my mannen is. Was recht vir die derby.
1: Daar sê. En captain, hoe lyk
4: het? Soos meneer sê, dit is groot verwachting en is een goeie derby. As jy in twee topskole met mekaar aanvat en uitvoering.
1: Ja.
4: Baie verwachtinge en ja, ek denk ons is gereed.
1: Ja, nou as ons kan kyk, coach, aan die seizoen huidiglik, hoe vorder die onder 19 span?
3: Kijk, toe ons seizoen afgeskop het, het is hier baie goed gevaar.
1: Ja.
3: Maar met verloop van tyd, die mannen het een bietjie opgetel, gewoon geraak aan mekaar en aan ons patroon van speel. En ek moet sê, die man het nou lekker gedjel, een bietjie in iets laat een bietjie gekom na die laaste paar weke toe na ons.
1: Daar is hy. Captain?
4: Soos meneer gesê het, met mekaar gedjel, meestal die dag, as ons meestal gaat toe af, onder 16 wat opgekom het, mekaar gevind aan die begin, maar so die loop van die zaag het ons mekaar gevind.
1: Het julle mekaar gevind. Nou, as jy graad 12, Captain?
4: Ja, ek is graad 12.
1: So, jy is besig eindelijk technisch gesproken met van jou laaste wedstrijde.
4: Ja.
1: So, dit, coach, dit plaas hierdie ene ook op een heel ander level, nie, as ek het sommer platweg kan stel. Hoe voel het vir jou?
4: Wat nee, wat er is, het voel my, is my laaste game, maar is goede wachting, ek wil ek om weer te wees, ek wil ek van die school afgaan nie, maar ja, dis het derby, maar dis my laatste en ek sal my alles geef.
1: Jy sal jou alles geef. Coach, ek weet, is jy altyd maklik om saam met die manne te werk, maar as jy nou op die lichol van Eden FM, vandag, soos ware, ek wil nou nie sê rasmusie, maar as jy op hierdie platform, vir die manne wat nou ingehaak en ingeskakel is, as jy die coach talk vir hulle vanmiddag kan gee, so binnen een minuut, wat gaan jy nou vir die manne sê, coach?
3: Okay. Manne, ons moet nou doen.
1: Ja.
3: Dit is een belangrike wedstrijd.
1: Yes.
3: En een derby is altijd maar taf. Maar ondou, ons moet die game met alles moet ons aanpak. Die manne moet het geniet en het hulle beste gee. Dit baat nie, ons het net te veel druk op die jong manne, maar die manne geniet die wedstrijd op die einde van die dag nie. Ons moet ondou, dit bly nog steeds jong manne of kinders om so te sê. So jy kan ook nie te hard wees op hulle nie, maar bygesê, wil ons die wedstrijd baie hard aanpak.
1: Dat is hy. En Captain Rousseau, wat sê jy vir jou span vanmiddag?
4: Wat ek van my span sal sê, is dat, boys, ons maak foute, al wees 100%, Spielberg, ja, kom fouten hier en daar, maar dat is daar waar we ons elkaar moeten aanmoedigen om te zeggen, ons gaan, die game is nog niet klaar, die boys. En dat is weer 100%.
1: Daar zei. Oh, kijk, als ik nou in jouw span was en ik word daar motiveren, dan zou ik ook regenwezen voor die zaak. Coach, kan je dat met onze luisteraars deel, die tijden, hoe laat is die afskoop?
3: Yes, die dag begint zaterdag om 9:00, mm-hmm. Dan skop ons onder 14's af. En met verloop van tijd gaat het die onder 15's daarna wees, onder 16's en dan die hoofdwedstrijd wat die onder 19's gaan wees. Daar gaat ook netbalwedstrijden wees, onder 15, onder 16 en onder 19's.
1: Ja, en as ek recht verstaan, morgen stee, jylle is die gas hier.
3: Ons is die gas hier.
1: Jylle is die gas hier, ja. Wow, mense, the game is on. Coach, gaan daar stalletjes ook wees? Praat so bykie samen met ons?
3: Definitief, daar gaan verskeie verkopen wees, die mense gaat worsrolletjes, hamburgers, pannenkoeken gaat hulle daar vind, en daar gaat lekker een geestvang wees,
1: ja.
3: Lekker muziek op die dag wees. So ek denk as tyd dat ons ouders en die jong mense daar buitenkant een bykie kom na die wedstrijde toe, daar verskeie negatieve goed wat die mens deze daar so hoor, van wat aangaan en opsoringen, en ek denk hierdie is een stap waar ons kan sê, kom ons ondersteun ons jong manne, met die negatief, kom ons ondersteun een bykie die positief wat aangaan in ons dorp ook, en ek denk sport is een manier wat ons mense by mekaar kan bring, soos Nelson Mandela vir ons gesê het.
1: Definitief, ja, weet jy, laat mens sommer dink aan net verlede week, sy ZB7's, ek het precies dit ervaar, waar die gemeenskap in getalle by mekaar gekom het, en dit was so een lekker gevoel gewees. Captain, jy was nou die afgelopen paar jare by Morester gewees. Wat om so een bykie terug om jy af te sluit, hoe was die Morester journey gewees vir jou?
4: Gaat 8-9, dit is nou onder 14, dit is waar, my rugbyloopbaan begin het. Gaat 10, toe onder 16, toe is het wat die kaptein klaar, die kapteinskap dra. Ons het daar die derby gespeeld, toe wen ons die derby. Onze eerste derby het ons gewen het, onder 16. En laatdag, onder 19, dus dat waar ik me vind onder 19. Dus wat ik mijn eerste keer als wil in die dag, hier eens, mijn laatste keer.
1: Daar sê. Oh, mannen, al wat ik kan sê is alle sterkte. En kom ons laat rugby 7-4, hierdie zaterdag.
3: Reis, meester, baie dankie, dat u voor ons geïnvesteerd het vandag. En ik hoop ons ondersteuners kom in die getalle uit hierdie naweek.
1: Ons glos
3: gaan een grote wees.
1: Ons glos so. Want alles vorm ook deel van Morester se 90ste bestaan. Ja, die twee dinge.
3: Yes, definitief. Ons het al reeds verskeie activiteiten die jaar gehad, wat mense ons heerlijk of lekker geondersteun het. Ek dink die enetjie moet nog een groter enetjie wees, wat die mense bykom na ons toe.
1: Daar sê. Coach, baie dankie dat julle tyd gemaak het. Sê vir my, Captain, is daar enige speciale die eet, wat jy volg, Captain? Jy specifiek, ek praat nou met jou, Captain. Wat is het wat jy insit, wat jy weet, wat jy nodig het vir een game soos Saturday?
4: Wat ek meestal sal eet is my proteïne, dit is goed waar ek op is, my proteïne, pisangs. Sal my nou en dan sal ek my smoothie maak, eiers, 6-7 eiers maak en ek eet het, dus dis wat ek doen.
1: Daar sê, coach, ek dink ons moet vir die manne hoender koop. Daar sê manne, alles kijk vir julle, ons sien mekaar dan Saturday. Daar sê, mooi blij. Ek speel uit met Dwayne Bravo, champion.

0: is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
2: Want nou jy nog die daad hoe ons tieners was.
1: Michael Lund en
3: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
5: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
6: Dat is hy, dit stap mooi aan, dis 23 minuut oor die uur van 5. Op Bubbles, hy was nou lekker geselsie gewees, so, kyk jy, Derby is die, spielkies, jy moet die Derby lichtelik opvat.
7: Ja nee, ja nee, Pula,
6: Derby is een groot zaak, en nou is het nog Britsen en Morris, so, ja, ek weet dat die Oudtshoorn gemeenskap en omliggende dorpe gaan uitsteek in groot, groot, groot getalle. Kom ons kyk, wie kan jy saam met ons daar in Wasdappieland by 060-505-2699. Hier het tamelijk boodskappe, maar soos jy nou achtergekom het, dat ek en ou Bubbles was ook nogal lekker bezig geweest. Ek deel het graag weer die energie van collega Roger Jacobs. Hy sê dat vanavond in die sundown is hou. Dit is nou vanaf 10:06 tot en met 7:00 is dit muziek van Eddie Grant en nog ander treffers van die 80s. Altijd ook lekker om na Roger te luister. Maar dag, Paula Ops en Bubbles, ek wil net sterkte toe wens aan die Jacobs familie van Oudtshoorn met die ingaan van Piet Jacobs van Oudtshoorn. Mag God hulle vertroos, dit kom van Stella, ook van Oudtshoorn. Dankie Stella. En dan nog een boodskapie wat deurgekom het, vroeger deurgekom het. Hartelijk goeiemiddag.
8: Paula en Bubbles, ek luister na mis voele vige. Ek het vanoggend hier na Linse program geluister het. Ek het so lach gekry, want ek kan nie onthou wat sy nasie is, maar hulle traditie is die vetste man. Dan moet hy man, nou vir 6 maande, moet hy net eet as wat lekker is. Dis ook een competitie. En dan het hy die respect van die rest van sy leven, as hy nou die vetste man is, die een wat die vetste man is. Ek kan nie onthou wat sy gesê, wat sy nasie is, maar dis een traditie. Maar vir 6 maande, Paula, kan hy eet net wat hy wil, en dan gaan die competitie aan. Ek het so lekker gelag, en brouwer.
6: As hy sister en brouwer, ja nie, die is een ander ene, die nie, Bubbles. Middag, meneer Amas en Bubbles, ek sien ook nie die jongelinge van vandag gaan vir check-ups nie. Jy kan nie net party nie, jou lichaam laat ondersoek. Dis hoekom so baie hartaanvalle kry. Gaan vir ondersoek, dit kom van Auntie Monica. Baie dankie Auntie Monica vir die wyse woorde. Kavoeks! Kavoeks. Kavoeks is seker oor die week, nie? Kavoeks kan nie nou nog vakantie wees.
7: Ja, gulle man, genit man.
6: Maar dan kan jy maar nog een week kree.
7: Ja, laat die maanden begin.
6: Kom ons luister waar is Kavoeks, babas.
9: Ja nee, Mr. Paula, lekker doops. Ja nee, Kavoeks, ingaak, ingeskakel, van die huis af, met vakantie nou. My vrou, nee, sy gaan ook skrik as ek en sy moet na so besigheid toe kom. En sy sê, jy bly stief. Maar sy sê vir jou, ek sak dit op die grond, my maat. Maar ja, Kavoeks is ingehaak en geskakel uit een not George uit. Mr. Paul, oulike doops, dankie vir julle allemaal, man. En veilig huis te gaan.
6: Daar is hy, baie dankie Kavoeks.
7: Dankie Kavoeks. Sien, ek sê jou moes.
6: Hy is by huis, nie?
7: Ja, laat hem aan maandag begin. Een mens begin ons nooit in een weekie.
6: Ja.
7: En dan vat jy sê my alle dag, sê kan begin jy op een maandag.
6: So vreemd. Ha, Dat is die ouwe wat boodskap gestuur het. Was die voorman. Ek gaan nog een kind weer te kom en vry om, what is wrong? They say something wrong with my eyes. Of I, oh, what is wrong with your eyes? To say, I can't see myself coming to work. Tjong, waar is Patrick Vetkoek? Dat is mooie vetkoekjes. Goeiemiddag, Patrick.
10: Goeiemiddag, Paul. Goeiemiddag, Bubbles.
7: Goeiemiddag, Paula.
10: Ja, nee. Steek uit, jou bang ding. Steek uit.
11: Dit is nou vanaf 10 voor 6
10: uur. Ja, Dabi, maar Dabi, na Dabi moet het Dabi wees. Zal maar zo wees, jong. Hallo, Rally. Slaat Dabi, jongens. Dabi is het Dabi, mannen.
11: Aan die Jacobs-familie van
10: Goedsen. En die familie met uitsteek. Familie met uitsteek, ja.
6: Ja. Maar zeg maar, wat maakt Pet nou eens van? Pet stuur voor onze stemnota. Nee, en hij stemnota, nee. Goed, hij nou zo maar...
7: Iemand anders
6: iemand ook. Iemand anders, nee. Hoe voelt hij wat dat? Ah. Maar hij niet is met ons lage pad en dan kan hij maar gewoon goed.
7: Hij voelt toch. Los maar wat Pet af, man. Los maar wat Pet.
6: Zijn nou bang, ons krijgt niet veel koekjes op schuld.
7: Let slide moeten.
6: Ja, kom eens gaan aan. Katrina heeft op een stadium een foto gestuurd. Oh, nou van een roosterkoekje.
7: Ja. Genade.
6: Ja.
12: Hey, Mr. Paul, ik wil ook voor Jordan Phillies van Brixton Senior Secundair. Alle sterkte sê, hij speelt ook zaterdag zijn laatste wedstrijd. En hij moet alles inzetten. En oma is baie trots op hem. Het komt nog met baie liefde van Katrina van Paul moet mooi aan.
6: Daar zijn baie dankie Katrina van Volmoed. Very good afternoon, guys. Dat komt van Freddy Nelson. He's all the way from the United States.
7: Of Cornwall.
6: The United States of Cornwall. Ons maak gereed vir die 5:30. Kan jy geloof, Babbels, is af hier 5:30?
7: Tijd vlieg,
6: nee.
7: Ja, nee.
6: So, hoe kan ons dan nog die leven van elkaar van moeilijk maken?
7: Nou, bestaan die boel.
6: Nee, man,
7: ja,
6: Babbels,
7: man. Die leven is te kort, man.
6: En
7: die tijd vlieg nou zo vannacht. Na een mens komende verjaarsdag toe, zo, ik zal je weten.
6: Ja. Wie zei nee? Als een woord, nee. Ik word naar mijn skimp. Hey, nou. Ik is gewoon weer terug bij die dame die de kaakjes gewin het, man. Ons luister niet gewoon weer
13: Jean van Mosselbaai, waar die kaakje gewin het bij Paul Perism, ik is Amisha Hervel.
6: Is het Amisha? Amisha Hervel. Nou, Amisha, jy moet voor ons laat weet, sal jy dit kan maak? Sê, no, ek laat weet nie. Want, soos die dame ook gesê het, Sola, samme week die onderhoud gehad het, hulle wil graag hê dat die persoon moet daar in persoon wees. Sien, en dit is ja. So groot as het, bedoel, is 350 rand se waarde. Babbels is al 6, hier is Les Babani, al die pad vanaf Nysnatting te Weskaap, Suid-Afrika, om vir ons die hoofdrekker te bring. Oor na jou, Les.

0: And they were shocked. A typical funeral, because we rarely celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
1: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
4: Ja, so 24 minute voor die uur van 6. Ja, is bijna groet het. Ek en Babbel se kant af. Maar dan kry jy 'n man van Babbel se statuur. Wat nou weer druk vir 8 uur. Ek weet nie hoe jy so gekom het. Ja, wat. So ja, ons laaste avond het aangebreek, Babbelieses.
5: Sy laaste 20 minutes, ja.
4: Ja, 20 minutes. Wow, sy al weer technisch. Planne vir die res van die aand, my Boeta, hoe lyk het?
5: Baie kalm. Kijk, as die planne nie, is my kou die buiten hoor.
4: Ja, dat is, ja.
5: Jo. Ja, nee. Sop aan. Sop aan.
4: Ja, eerlijk.
5: Lekker vetkoekie by.
4: Of al. Oendbroekie.
5: Ja. Of gebakte brood.
4: Oh, dat is een lekker visie.
5: Hola, ons maak ons jou honger hier,
4: man. Ja, man, ik maak mezelf zwak, man. Nou speel ik nog die muziek ook nog zo in de achtergrond.
5: En het gaat niet weer,
4: kom eens kijken om die kaakje winder in de handen te krijgen. Kom eens nog wat dit, net.
5: Ja.

0: Oudtshoorn se twee groot hoërskole, Morrisfeer en Preston Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Preston. En kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspanne vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool, een skool. Een droom, een gees.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Hey, dis daai tyd van die middag, dis daai tyd van die middag. Op Piet, wat sê jy?
1: Julle twee wil jou nie hoor nie, julle wil jou hoor nie. Hy vet koek en kan gereel raak. Ek het nou daas met my eie meel gekoop, so hy vet koek en gereel raak, maar julle manne praat te laat, man. Ek sê nie aan die tevies, daar gaan we nou een kerretje hebben,
0: eens. Uitse, mense, krachtig. Kijk, hier van die Monica.
2: Och,
0: Dat is sopdag, sê Antimonica.
2: Antimonza. Antimonza.
0: Babbel, sien jou krachtig, like die saak.
2: Ja.
0: Ek gaan nou inzoom, Oeh, mense. Antimonza.
2: Hoe pijn my mag nou.
0: Ja, kom ons groet op Beverly. Hartelijk goeiemiddag, Bev. Welkom by die drive.
3: Hi, goeie naand, Babbelicious. Goeie naand, Ola Hops.
0: Naand, Bev.
3: Ai, jammer jylle twee, ek was nie by die huis nie. Maar ek sê van myself, jy sal dat jy nou moet een boodskap stuur. Ingetune en ingezoom. En ek stuur my liefde, baie liefde van Beverly. Hi, Bubbelicious!
2: Alsie, dankie.
0: Hi, dankie, Beverly. Ons volgende luister, hartelijk goeie laatmiddag.
4: Hallo, Hopske Dops. En Bubbles, daar nie Adelie, dat er geen lekker hier nie dalle, jong. Ek groet jylle. En die, uit die natrage gewis daar lyk. Julle moet een mooi eindje verder he, onbekend, een bekend is goed ek. En dan Rosina Jacob aan die vrije en een dak. En drie keer in hem os, al die families Audrey. En blek op die plaas, dankie vir julle ook wel. Ook hy sere na julle. Julle is ook gegroet. Lalien uit die gewis daar. Poppy!
0: As hy Lillian uit die ribbes daar. Oh. Pas, as hy pies hier die boodskap, hy sê, pijn my pens nou. Oh, pas, dis papa pies nou, papa. Dat is een krachtige saak, hy, nie? Ja, papas.
2: Nice, man.
0: Babbelicious, ek dink ons kan nog so tweekies, kan ons gauw vinnig insqueeze voordat ons moet groet. Mr. Peebo Bryson. Ja, kom ons blend in by die weer wat huidiglik heers. If ever you're in my arms again. Enjoy.

Goeiemiddag, meneer Roger. Goeiemiddag ook aan almal wat my stem kan hoor. Sal meneer asseblief vir my Kisses in the Moonlight speel van George Benson? Kom van Christina de Koker. Mooie dag, meneer.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
0: Why are bands like Dysfunctional Families? Why are certain artists like Spoiled Children? What are the reasons for the continued success of certain artists? What is the reason people still listen to the Beatles? Are you interested? Well, join me, Bram Kutsia, every Thursday evening between 7 and 8 on Rock Chronicles as we look behind the music at the early years, the influences and the ultimate success and sometimes downfall of the legends in the music world. Rock Chronicles, every Thursday evening between 7 and 8, only on Eden FM.

is belangrik vir ons vanavond om te weet dat vrouwmense, vrouwens, gee onderwijs, they prophesy, they serve, they lead, they pray, they counsel, they build. In die Bybel verklaar hulle, jou dogters sal prophesy, hulle sal profeteer. En vanaand is ons weer bekend gemaak dat ons het toch een mandaat as vrouwe om helpers te wees. Weet julle, National Women's Day, we have to understand why there is a Women's Day. In 1956, about 20,000 women who marched

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak a bikkie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Da's a fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.
6: Any foto's op my phone?